Anrig, die vloer is lava. Voor dit was The Bugles met Video Killed the Radio Star. Goeiemôre, goeiemôre. Volgende gaan ons luister na Fool's Garden en Rihanna Nelson en Francois van Cooke. Geniet hom.

Tommy James, I think we're alone now. Voor dit het ons geluister na The Doolies, I Want It. En Wenzel, wil jy bly? Ja, natuurlik wil ons bly hier by Bosveld Stereo 107.5. Dit is dan so lekker hier by ons. Ons kruip na 3:15 toe. Ons is saam tot 5:00 toe vanmôre. Hoop dit gaan goed daar by jou. Juanita Du Plessis, vlieg hoog. Na dit, Jason Donovan, Colleen Carter en Backstreet Boys.

0: James Bay, Give Me The Reason, voor dit was The Morning After, Old Country, en dan hy groot stem van Dion Groot, Breek Die Mure. Is amper groot tyd van my en Rudy. Ons het nog so paar mooi snitte wat voorlê, maar vir eers.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Ek en jy het geluister na Four Non-Blondes op WhatsApp. Die groot stem van Nianel, jy sal nie weet hoe ek voel. En William Shakespeare, Can't Stop Myself From Loving You. En natuurlik, geen bekendstelling nodig nie, Roxette met Joyride. Dit het daai tyd van die oggend geword om te groet, of gelukkig. Baie dankie dat jy ingeskakel was. My naam is John Lombard en ek maak spasie vir Willem Engelbrecht. Ek los jou met baie mooi musiek van Toto Hold the Line, André Swarts Kom Dans Vanaand en Roseanne Cash Hold On. Tot ziens, lekker dag, tot de volgende keer.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Dis dan baie mooi daai, nee, seën van die Here. Gesing deur Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferrara en Willie Joubert. En daar is ook maar met die vroegoggendmanne, John en Rudy, afgesluit het op hierdie Saterdagmorgen. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Hoop dat jy lekker geslaap het. En nou, jy hoef nie nou al wakker te wees nie. Dit is daarom nog vroeg, is nou nog eers 5 uur. Voor ons enigszins verder gaan, kom ons deel in die oggendoordenking.

Nou, ek hoop jy sal dit onthou. Haar naam was Jane, nie? Daai ene gesing deur Weeskraal hier op die Saterdagoggend. Nou, het so een bietjie verkeerd gegaan hier, sy my in die steek gelaat, maar nie te min. Dankie aan Weeskraal, ons sal onthou haar naam is Jane. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie Saterdagmorgen muziek nou van Tommy Rowe, dan is die Waterboys, Afrikaanse muziek van Lokie Roodman, maar ons val weg met hierdie ene. El Cordobes, so op die Saterdagmorgen van BZN.

Fijne van Demis Roussos, bye bye speciaal voor al die verjaardagmaatjes forever and ever. Skies, Lee, verjaar morgen, op die derde, zondag die derde mei verjaar Lee, niet vandaag nie. Ons sal morgen weer geluk met. Kom eens luister muziek van One Direction, een beetje later, daar is a Middle of the Road, Afrikaanse muziek van Marius Strydom en Irene, Sweet Dreams Are Made of This, van Eurythmics.

0: Henry Alland, prins van harte, is tans in posisie nummer 12 voor hom, het jy geluister na Alte Steyard se Jaco Kalahari, in posisie nummer 13. En Brendan Piper is volgende.
1: Nummer 11.

0: Dis die musiek van J.C. Krause met Alles is Joune. Die man in posisie nummer 2 hierdie week, so week 18, J.C. Krause in posisie nummer 2 met Alles is Joune, een plek op. Baie geluk, Cordelia, met jou nummer 1.
1: Nummer 1!

Sure, so I found someone egreus, is net uit die 90er jare. Ry Dylan, wys my hoe en Engelbert Humperdinck se Radio Dancing. Hier is David Fourie met sy weergawe van On the Radio.

Geniet sy geselskap. Sean Colvin, Round of Blues, Leroy Heunis, Vier in My Vlam. Joe Fagan met Get It Right en Dua Lipa's Physical. Mooi bly, lekker dag.

Alles moet rond met mal liefde, net voordat Cam met My Mistake en dan Carly met Baaitjie, drie wat ons nou so pas na geluister het. Ons had weer bly op plaas geboren, saam met die baie bekende Campbells. Dis 18 minute oor 1 en hierdie is Boerkie Jam.

Super groot river hierdie gewees. Destijds Spatty Ryan and Love is the name of the game. Kijk jy, lang arme my, verskriklik lekker. Goeiemiddag, weer eens van my af. Ek vertrou dat het goed gaan met jou en dat jou lang naweek baie aangenaam is. Dus, en dat alles wat jy beplan het goed verloop het. Net weer een herinnering, die in een suidelike richting en nabij die Rigel afrit. Is chaos daar. By die stadium verskeie voertuie betrokke gewees in een botsing. So vier bane is tans gesluit indien jy in die omgeving beweeg. Ek geloof die probleem is steeds daar so. Nou ja, hier, volgende gaan ek vir jou story gauw kortliks vertel, maar ek het ook vir jou Jak de Priester met Groen Mamba. Dan Del Shannon, een oud treffer hierdie, die bezige vrouwkie, die Run Around Sue. Maar eers, hierdie ene, nou, ek het al leer ken toe sy 12 jaar oud was, toe hy eerste keer wat sy muziek gemaakt het, of haar eie bekendstelling gemaakt het, toe speel ek hierdie by ander radiostasie. Of nie hierdie ene nie, maar wel een van die ander. Baie goed gedoen, sy was jong en sy was nummer 1. Destijds, op die top 15 wat ek aangebied het daar. Nou, sy het een nieuwe bekendstelling wat gister uitgekom het in TNL, so hopelijk sien ons al weer binnenkort hier achter die skerm sê by het Bosveldstede en hopelijk maak sy het draai binnenkort. Nou, hierdie ene is wat sy bekendgestel het, is die nieuwe ene van haar wat ek gaan nie nou omspeel nie. Dit is natuurlijk vir Etie Dippenaar of genre, ek weet nie, een van die twee, gaan hom verseker bring. Maar sy het wel een nieuwe enekie uit, gaan kyk een bykie, haar naam is Luanel, en hierdie ene is Laaste Soen.

Zeeland ry met waar die wind my waai. Ek het vir jou binnenkort ook nog een van die groot gunstelinge van destijds. Baie romantische hier, intendeel, as jy dit so kan put, maar so kan stel. Ja, daar hierdie, intendeel, het eindelijk een baie, baie mooi story achter die snit. Het is eindelijk een baie mooi story. Gaan luister dan. Mooi en hartseer, dieselfde tyd. Dit is een groep in naam van Heart, and all I want to do is make love to you. Lyk het mooi naar die lirike. Maar eers hierdie, kijk nou, die is lekker. Nino D'Angelo in Stay With Me. Ja, moet nie weg, gaan nie blij geskakel by Bosveld 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch, ek hou jou geselskap tot jou skyns voor 5.

Jolani J hierdie met die Gulls gaan groot vanaand. Ja, julle kan solank julle net so bly, hè, en matigheid voorhou. Ja, nie my met iemand om lief te hê en dan het ek vir jou meneer skit om Stefan. Hierdie is Tell Me, Shagan Stevens. Goeiemiddag en welkom. My naam Gilbert Bosch, geselskap tot soos kyns voor 5.

0: En so kom ons aan die einde van hierdie uur met die baie bekende Blondie en Heart of Glass. Roy Parker Jr. voor het en Ghostbusters en Annie Lennox met Little Bird. Nou ja, so verwag ek een nieuwe uur saam met jou, sal ek jy sê, verwag nie, ons gaan hem definitief betree en ons gaan hem doen uit de roperend uit, so sou er gewoonte. Van my kind af Gilbert Bosch, weer eens goeiemiddag en baie welkom, my laatste uur saam met jou voor het ek spasie maak vir Rudy van Deventer, net na hierdie break.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedrijf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidaties en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direct aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ijs en vrieskaste en ook ander items onder kostprys. Contact Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis, weg van die huis.
0: Dis 4 uur, goeiemiddag en weer eens welkom, my laatste uur saam met jou. Hierdie is die baie bekende uit die roeprentheid Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

0: Kijk, ek bly maar van die bestes. Nou, Berlin, so take my breath away. So, ek gaan hier oprent uit Top Gun. Die heel eerste ene, natuurlijk. Ons gaan dan met die muziek, Chris Hulls, binnenkort met Hartswoestijn. En dan Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Maar eerst hier ene, en dan moet ek bieg. Ek het hierdie nog nie van tevore gehoor nie. So, nou gaan ek omhoor, saam met jou. Oeh, nee, dit is nie al weer eers nie. Geraldine, wacht jy eers. So, jammer vir die eniekie. So, dit is natuurlijk die eniekie waarvan ek gepraat het.
1: Ja, ek het een toeterscooter en ek sleep al met die V6 Raptor.
0: Ja. Nick Stevens en sy V6 Raptor.

0: Johan met ek waardeer het. Jane Whedon voort met de Rush Hour. Ja, dat was een goede tijd geweest. En zo so die tijd dan gebrek om vir jou amper te sê tot ziens. Ek gaan net eerst vir jou kort break bring en dan groet ek jou met die een treffer na die ander.
1: Hart, Mark!

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: En dan is het tijd voor mij om te sê tot ziens. Ik maak spasie voor Rudy van Deventer, van mij of Gilbert Bosch. Dankie voor die afgelopen 4 ure. Ik moet zeggen, ik het verschrikkelijk baie geniet samen met jou. En ik het morgenochtend om 1 uur weer die geleentheid om tijd samen met jou te spandeer tussen 1 en 5. So as jy nie rus kan inkry nie en jy rol bykie rond, dan kan jy wel ingeskakel wees. De Rubits rond hier hier af met You're the Reason Why, DJ Jazzy D, sy Lady Soul. Dan een ou bekende, One More Time met Highland. En ek sê vir jou tot ziens met hierdie ene. So kijk mooi in jyself, kijk mooi in jy gesin, veilig blij en blij gezond. Liefde groete van huis tot huis. Die neempie paie reis, reis veilig. David Scobie en sy Gypsy Girl. Tot morgenochtend om hier. Tot ziens.

The Box Tops met The Letter. Nou op die spelen is het ek vir jou Jackie Lowe se nummer 1. Emo Adams, Tarantula en Coldplay, My Universe. Yes, my no.

Ka-ching. Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Dit was die retrospect van Liefde gesing deur Sky Ocean, die laaste een van Rudy van Deventer op hierdie Saterdag aand. Ons het 'n vinnige draai by die winkels, ons terugkom en praat verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Nou is hy nou, goeie naam, baie welkom by Bosveld Stereo op een Saterdag aand. Dis Dewald Vlien achter die microfoon. Ek hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur en ons het vir jou 4 ure se goeie muziek wat voorlee. Dit was een heerlijke Saterdag gewees. Bietjie sonskyn, die wereld het so bietjie uitgedroog en ek is seker ons het allemaal dit geniet en alles gedoen gekry wat ons wou doen op een Saterdag, nee? Tyd om bykie achter oor te sit. Nou, dit begin bykie koeler word, so ek gaan sê, kryf jy so een warm dingetjie om te drink en tel bykie die voete op en geniet die muziek saam met ons op hierdie Saterdag aand. Die eerste uur is al reeds gelaai, daar is een hele paar interessante goed wat jy so lee. As ek so vinnig deurkyk, sien ek onder andere muziek van Elvis Presley, Carleen Hisselman, Rocking Horse, al drie baie gewild. Ons gaan echter begin met Bacara en Last Night.

Roo met al lankal netjies op die hart van goud. Ons beweeg aan met Stars on 45. Jy gaan hierdie een onthou, if you could read my mind.

Mango Groove from the get-go en Claire Johnson met haar baie herkenbare stem, nê. Dit is 25 minute voor 12, amper tyd vir ons laat aan oordenking. Maar voor dit nog eers musiek. Ek het vir Michael Bolton volgende, hierdie is ook een van sy heel mooies. I Found Someone.

Kaylee Bell Alipad uit Nieu-Seeland uit met Small Town Friday Nights. En ons mis daai nogal, hè. So 20, 30 jaar terug het ons nog sulke lekker vrydagaande in die klein dorpies gehad. Dis amper tyd vir ons laat aan oordenking. So laaste 3 snitte en dan is ons daar. Annelie en Olivans met Stellenbosch in die somer.

Die Beatles, Hello Goodbye, voor het Ricky Nelson se Teenage Idol. Altoesnitte wat jou baie dekades terugvat, nee. En Marius volgende op ons lysie, You Needed Me.